U luistert naar het eerste deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. Naast het leiden van een eigen groep is Roy Haynes ook altijd een veelgevraagd sideman geweest bij onder andere Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, John Coltrane, Stan Getz en dus bij Thelonious Monk. Met Monk maakte hij deel uit van zijn kwartet in de zomermaanden van 1958 tijdens een langdurig engagement in de Five Spot in New York. In de bezetting, ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog graag, hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes drums. Opname dus gemaakt onder de titel Thelonious in Action voor het label Riverside. En wat opvalt is dat Roy Haynes zich aanpast en laat inspireren door het spel en de composities van de pianist zonder zijn eigen spel wezenlijk te veranderen. Zijn specifieke manier van fraseren op zijn altijd vrij hooggestemde snare drum is steeds herkenbaar. De laatste 2 stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blues 5 Spot en In Walked Bud en daarna weer het thema van Apostrophe als afsluiting van de set. Deze opnamen behoren absoluut tot de hoogste punten uit zowel het oeuvre van Johnny Griffin als dat van Roy Haynes.

En in dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van drummer Roy Haynes op het Riverside Label. En er werd gespeeld door het kwartet van pianist Thelonious Monk met saxofonist Johnny Griffin. Dit was deel 1 en volgende keer dus weer deel 2, ook samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel van onze tweedelige serie over de pianist Barry Harris, geboren in 1929. De opnamen die u vandaag hoort zijn hoofdzakelijk in sextetbezetting. Dat is vrij zeldzaam, omdat de opnamen die Harris onder eigen naam heeft gemaakt voornamelijk in triobezetting zijn. De eerste vier stukken komen van het album Luminescence, waarvan u in de vorige uitzending al drie stukken heeft kunnen horen. De bezetting bestaat uit Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano. De opname vond plaats op 20 april 1967 in New York. Ze werden uitgebracht door Prestige. Het eerste stuk, Dance of the Infidels, is een blues geschreven door pianist Bud Powell, die ook voor Barry Harris een belangrijke inspiratiebron is geweest. De emotionele gedrevenheid die zo sterk aanwezig is in het spel van Powell maakt bij het spel van Barry Harris plaats voor een zeer relaxte timing en een subtiele touch. Het daaropvolgende snelle stuk Web City is weer van Bud Powell. Het heeft zeer goede solo's van alle blazers en in een uptempo als dit valt het duidelijk op hoe vloeiend en met het grootste gemak de leider zich als een blazer door het snelle tempo begeeft. Het derde stuk is het bekende My Ideal en dat is weer een ballad in een medium slow tempo. Het laatste stuk van deze opnamesessie is een enigszins melancholische medium swinger geschreven door Barry Harris. De titel? Even Stevens.

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextetopnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas,

Billy Higgins drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Het tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio-verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het Prestige-label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma House of Hardbop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les, denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de beroemde bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn quintetopnamen die gemaakt zijn op 24 september 1961 onder de titel Newer Than You voor Riverside. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. De groep trad regelmatig op in clubs in New York, waaronder de befaamde Five Spot en Minton's Playhouse. De twee blazers waren protégés van de leider en hun spel is ook zeer beïnvloed door de grondleggers van de bebop, trompetist Dizzy Gillespie en altsaxofonist Charlie Parker. Beiden hebben ook nog gespeeld in de groep van Charles Mingus. Lonnie Hillier overleed in 1985 en McPherson is nog springlevend en treedt nog veel op met zijn eigen kwartet. Achterinvolgens hoort u nu The Last One, want zoals de titel al zegt, het laatste stuk van de opnamedag was. Daarna in uptempo Charlie Parker en Dizzy Gillespie's Anthropology met een sprankelende piano solo van Barry Harris. Het derde stuk is het relaxed swingende I Didn't Know What Time It Was van Rodgers & Hart.

U luistert naar het eerste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn opnamen die de pianist maakte in quintetbezetting en ze komen van het album Newer Than New, opgenomen in de Plaza Sound Studios in New York op 24 september 1961. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We laten nog twee stukken in deze bezetting horen. Achterinvolgens de Medium Up Blues Make Haste van de hand van de leider zelf. U kunt heel goed horen hoe de pianist op stoom is en ongelooflijk swingt. Daarna Nightingale, geschreven door de Spaanse bandleider en componist Xavier Cugat. Aansluitend hoort u de laatste drie stukken van deze uitzending en dat zijn stukken in sextetbezetting. Ze werden opgenomen op 20 april 1967 in New York. Ze komen van het album Luminescence, uitgebracht op Prestige. Het is tevens het eerste album van de pianist voor dit label. Alle drie stukken zijn geschreven door de leider en u hoort achtereenvolgens het titelstuk, Luminescence, gebaseerd op de akkoorden van How High the Moon, gevolgd door Like This en Nicaragua, met in de bezetting Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961 en 1967 van pianist Barry Harris voor zowel het Riverside als het Prestige label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het vierde en laatste deel van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Hij leefde van 1926 tot 1967. 17 juli van dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij is overleden. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. In deze uitzending hoort u live en studio-opname van het John Coltrane Quartet en wel in de klassieke bezetting zoals die bestond tussen 1961 en 1965. McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bass, Elvin Jones, drums en John Coltrane, tenor- en sopraansaxofoon. In deze samenstelling werd dit kwartet een van de meest invloedrijke en legendarische bands in de geschiedenis van de jazz. De live-opnamen die u vanavond krijgt te horen zijn opgenomen in oktober 1963. Ze komen van het album Live at Birdland, en dat is een impulsalbum. Het omvat drie stukken. Als eerste een werk van Mongo Santamaria met de titel Avro Blue. De opbouw geeft het concept van het kwartet zeer goed weer. Pianist McCoy Tyner bouwt spanning op samen met een furieus spelende Elvin Jones op drums. Ze voeren het stuk naar een hoogtepunt en op het juiste moment waarin de drummer een geweldige fill speelt, ter voorbereiding, zet de leider in op sopraansax en voert de band naar een absoluut kookpunt met een intensiteit waar maar weinig groepen toe in staat zijn. Het tweede stuk is een fantastische uitvoering van de ballad I Wanna Talk About You, geschreven door zanger Billy Eckstine, met wie Coltrane nog heeft samengewerkt in de Dizzy Gillespie Big Band. Ik heb het dan over eind jaren 40. U hoort de leider op tenorsax en let vooral op de schitterende cadens aan het einde van dit stuk. Het laatste stuk van Coltrane zelf is getiteld The Promise. De leider natuurlijk weer op sopraansax en weer die geweldige opbouw van de ritmesectie met die rollende, swingende feel van drummer Elvin Jones.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. De opname die u hoort zijn afkomstig van de cd Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall. De opname dateren van 29 november 1957. Deze combinatie hier in zijn volle glorie. De bezetting, John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Shadow Wilson, drums. Op deze bewuste novemberavond had deze combinatie er al 5 maanden op zitten, van een engagement van 6 maanden in het New Yorkse Five Spot Café. En dat is duidelijk te horen. Voor Coltrane was deze periode van groot belang. Hij studeerde de hele dag en hoefde alleen maar op tijd 's avonds in de club te zijn. In deze periode ontwikkelde hij zijn, door de bekende jazzjournalist Ira Gittler genoemde, Sheets of Sound. Het kwartet speelde in Carnegie Hall 2 sets, een vroege set en een late set. Die avond traden namelijk meerdere artiesten op, zoals zangeres Billie Holiday en tenorsaxofonist Sonny Rollins. De 2 laatste stukken van de vroege set en het 1e stuk van de late set. Achtereenvolgens zijn het Nutty, Epistrophe en By Yah.

U luistert naar opname van saxofonist John Coltrane, dit jaar 50 jaar geleden overleden. In deze uitzending live opname van de combinatie van pianist en componist Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane met bassist Ahmed Abdul-Malik, die inmiddels de oorspronkelijke bassist Wilbur Ware had vervangen, en drummer Shadow Wilson. Opnames zijn gemaakt 29 november 1957 in Carnegie Hall en pas in 2005 uitgekomen op het bekende Blue Note label. In deze periode en mede door de samenwerking met Monk werd het spel van de saxofonist compleet en rijp. Ook was de bekende Coltrane Sound ineens een feit. De laatste drie stukken zijn van de late set en u hoort eerst de standaard Sweet and Lovely. Het stuk begint als een walking ballad, maar daarna zet Coltrane in de tweede chorus van zijn solo een dubbel tempo in. Hij vliegt als het ware door de akkoorden, waarna de pianist onmiddellijk weer het eerste tempo inzet. Dan volgt de blues Blue Monk en gaat direct over in Epistrophe, het stuk waarmee Monk altijd zijn sets eindigde. Helaas is dit een incomplete versie, maar gelukkig is dit concert bewaard gebleven en op cd gezet. En is ook een belangrijk en tijdloos document van een unieke combinatie van twee grootmeesters uit de geschiedenis van de jazz. Allebei in sublieme vorm, ondersteund door een zeer swingende en solide ritmesectie. Waarbij het spel van drummer Shadow Wilson niet meer in de schaduw stond. Het laatste nummer van de uitzending is een opname uit 1959, waarin Coltrane harmonisch weer een stap verder gaat en zijn beroemde compositie Giant Steps opnam voor het Atlantic label met Tommy Flanagan, piano, Paul Chambers, bas, Art Taylor, drums. Deze compositie is en blijft nog altijd een van de belangrijkste oefenstukken van menig aankomend en professioneel jazzmuzikus.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar live-opname van John Coltrane met Thelonious Monk uit 1957 voor het Blue Note label en van John Coltrane voor het Atlantic label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie over saxofonist John Coltrane, geboren 1926, overleden 1967. Op 17 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat deze geniale muzikus en vernieuwer overleed. In dit programma zou ik hier zeker niet aan mogen voorbijgaan, al dus programmamaker Erik Ineke. U hoort opname van een combinatie van deze saxofonist met twee verschillende componisten en pianisten die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de jazz. De eerste is Ted Dameron, ook arrangeur, en de tweede Thelonious Monk. We beginnen de uitzending met muziek van de cd Mating Call van Ted Dameron, opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956 in de studio van Rudy van Gelder in Hackensack, New Jersey. In de bezetting hoort u John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk, Mating Call, is ook het titelstuk van de cd. Na het Latin intro wordt het meteen duidelijk dat Train zeer geïnspireerd is. De sound, de frasering en de swing van de saxofonist, het is allemaal zo helder en to the point. Hoewel, ten tijde van deze opname was hij lid van het quintet van Miles Davis en soleerde daar soms nog wat onzeker. Maar die fase is op deze opname dan al voorbij. Hij speelt er zeer overtuigend, maar de invloed van Dexter Gordon is nog wel aanwezig. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Gnit en de prachtige ballad Soul Train.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron. En opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebop-periode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby, My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

In dit programma House of Heart Bob heeft u geluisterd naar studioopname van John Coltrane in combinatie met Ted Dameron en Thelonious Monk uit 1956 en 57 voor het Prestige en Jazzland label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een serie die we hebben gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan opname, onder zijn eigen naam, voor Riverside en Atlantic. Showcase is een derde album voor Riverside. In een bezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, afwisselend Dolo Coker of Sonny Clark piano, Jimmy Garrison bass en Philly Joe Jones drums en piano. De opnames zijn gemaakt op 17 en 18 november 1959 in New York. U hoort nog drie stukken, waarvan als eerste een stuk geschreven door Julian Priester, Julia. Hierin speelt de leider twee glasheldere chorussen over dit 24-maten schema. Het volgende stuk is de standaard I'll Never Be The Same, direct gevolgd door Interpretation van de hand van tenorsaxofonist Bill Barron. Dit laatste stuk is een AABA-schema waarin de leider duidelijk een melodisch anderhalf chorus solo speelt, waarna het thema weer wordt opgepikt vanaf het B-gedeelte door de blazers.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de drummer Philly Joe Jones. Hij maakt opname voor het Riverside label en Atlantic. Voor het laatstgenoemde label maakte hij zijn beste opname onder eigen naam met een zeer goed ingespeeld quintet. Michael Downs trompet, wederom Bill Barron op tenorsax, Walter Davis piano en Paul Chambers bas. En natuurlijk Philly Joe Jones op drums. Dit was een working band waarmee intens werd gerepeteerd en, zoals Philly zelf zei, the sidemen were afraid of me. Finally though, Dave gained confidence and we're getting a unity. De titel van dit album is Philly Joe's Beat. Het eerste stuk is de classic Salt Peanuts. De drummer nam dat ooit eerder al op met Miles Davis in hetzelfde arrangement, maar die take, met volgens insiders en de drummer zelf zijn beste solo ooit, is nooit uitgebracht. Met deze nieuwe versie heeft hij revanche genomen. En daaropvolgend hoorde u het enorm swingende Muse Rapture van Johnny Hines, een trompetist uit Chicago die Philly voorzag van vele originals. Trompetist Michael Downs speelt hierin een geweldige solo. Het derde stuk is gebaseerd op een oud Zweeds volksliedje en kreeg later door Stan Getz de titel Dear Old Stockholm. De drummer heeft deze uitvoering al een aantal jaren eerder opgenomen, toen hij nog lid was van het quintet van Miles Davis. En ook toen was de bassist Paul Chambers.

U hoorde opname van het album Blues for Dracula van Philly Joe Jones. Het album is opgenomen op 17 september 1958 voor Riverside. Op 4 en 11 mei 1959 ging de drummer weer de studio in voor een tweede opname onder zijn leiding. Ditmaal met een tienmansformatie. De titel van het album is Drums Around the World en de bedoeling was een opname te maken met ritmes uit verschillende landen zoals Afrika, India, Latijns-Amerika, Cuba, Amerikaans-Indiaan.

dans en de moderne hedendaagse swingende drumstijl. In wisselende samenstelling hoort u Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Feller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannibal Adderley altsax, Benny Galson tenorsax, Sahib Shivap op baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones en Jimmy Garrison contrabas en Philly Joe Jones op drums. Tot besluit van deze uitzending twee stukken van de opname van 4 mei 1959. Allereerst Blue Gwyn, een compositie en arrangement van de leider, en Stablemates van Benny Galson in een arrangement van de componist zelf. In beide stukken is de drummer in grootse vorm, muzikaal en vet swingend.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 1964 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar een studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meester drummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

We horen studio-opname van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 12 juni 1964. Tot besluit nog twee stukken van een studio-opname, gemaakt 11 september 1964, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd Talking About. Green speelde tijdens zijn carrière ook veel in trio-bezetting met Hammond-orgel en drums. Op deze cd hoort u met organist Larry Young en wederom drummer Elvin Jones. Waarschijnlijk wel de beste gitaar-orgel-drumcombinatie ooit. Achterinvolgens Talking About JC van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein.

U hoort achtereenvolgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jewel Stein. In House of Hard Bop hoort u studioopname voor het Blue Note Nebel van gitarist Grant Green uit 1964 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De overige muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, contrabas en Elvin Jones, drums. Gitarist Grant Green is eigenlijk altijd enigszins ondergewaardeerd gebleven. Zeer zeker bij het grote publiek, maar niet in het minst bij de muzici. Hij is geboren in St. Louis, Missouri en kwam in 1960 naar New York. Zijn spel is beïnvloed door blazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordrenkt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standard Love for Sale.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsaxofoon, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, piano en Elvin Jones, drums. Opmerkelijk is het feit dat de pianist en drummer ten tijde van deze opname lid waren van een van de meest invloedrijke groepen uit de jazzgeschiedenis, namelijk het kwartet van saxofonist John Coltrane. In die tijd waren zowel Tyner als Jones veelgevraagde sidemen voor verschillende opnamen voor het Blue Note label. Vooral de losse, rollende en intens swingende manier van spelen van Elvin Jones sloot perfect aan bij het ritmische en zeer melodische spel van de gitarist. De combinatie van deze twee muzici zou nog meerdere malen worden vastgelegd en was een gouden greep van producer Alfred Lion. Het volgende stuk is van de hand van de leider, getiteld Grant's Tune, gevolgd door Solid, een blues van Sonny Rollins en ook het titelstuk van de cd.

Dat waren studioopnamen van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, op 12 juni en 20 mei 1964. Tot besluit nog drie stukken, waarvan als eerste The Kicker van tenorsaxofonist Joe Henderson, gevolgd door Wives and Lovers van Burt Bacharach en daarna Matador, geschreven door de gitarist zelf. Deze laatste twee stukken worden gespeeld zonder de blazers en komen voor op de een maand eerder opgenomen LP Matador, waarvan u het gevolg kan beluisteren in de volgende uitzending.

In House of Hard Bop heeft hij geluisterd naar opname voor het Blue Note label van gitarist Grant Green in 1964, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey. Programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van de serie, gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Geboren 1935, overleden 1973. De opnames zijn gemaakt van het kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In de bezetting van dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Ron Matthewson, bas, Tom Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. De opnamen zijn gemaakt 2 februari en 7 maart 1967 voor het Fontana-label. Met dit kwartet was Hayes een nieuwe weg ingeslagen. Toen de saxofonist dit kwartet begon, was hij al op zijn 31ste een bekend en alom gerespecteerd muzikus in de hardbop-traditie. Maar de vrijere en modale invloeden van John Coltrane lieten hem niet onberoerd. Ze gaven Tubby weer nieuwe inspiratie en energie, wat duidelijk te horen is op deze plaat Mexican Green. Het eerste stuk, Dear Johnny B., wat u straks te horen krijgt, heeft u al kunnen beluisteren in de vorige uitzending. Maar deze uitvoering is van een nog hoger muzikaal gehalte. De saxofonist is hier in topvorm. En dan het tweede stuk, Off the Wagon, met een catchy melodie, is altijd een vast onderdeel geweest van het kwartetrepertoire.

In ons programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, hoort u opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Gemaakt voor het Fontana-label 2 februari en 7 maart 1967. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Bij deze opname is Tubby Hayes op een absoluut hoogtepunt aangekomen in zijn carrière. Met de combinatie van meer vrijheid in gebondenheid is de saxofonist een nieuwe weg ingeslagen. De modernere opvatting van de geweldige ritmesectie heeft er duidelijk toe bijgedragen en hem geïnspireerd. Het derde stuk in deze uitzending, Trenton Place, is een wals en is een mooie feature voor Hayes' uitstekende fluitspel en de geweldige bassist Ron Mathewson. Maar vooral de bijdrage van drummer Tony Levin, toen 27 jaar oud, gaf het Tubby een enorme boost. Levin was als geen ander in staat om de razendsnelle tempi die de saxofonist aftrapte met het grootste gemak te spelen. Het volgende stuk, Second City Steamer, is hier een perfect voorbeeld van. De naam van het stuk is een ode aan de in Birmingham geboren Levin. Hij speelde in latere jaren vrij regelmatig met de helaas overleden Nederlandse pianist Rob van der Broek en de European Jazz Ensemble. Hij overleed in 2011. Hierna hoort u nog Blues in Orbit.

U hoorde studioopname voor het Fontana-label van het kwartet van tenorsaxofonist Tabby Heijs, opgenomen 2 februari en 7 maart 1967. Tot besluit nog twee stukken, de prachtige ballade A Dedication to Joy en het titelstuk van de cd Mexican Green. In het laatste stuk hoort u dat het kwartet de invloeden van de free jazz niet uit de weg gaat. Deze opnames zijn ook het absolute hoogtepunt

in Tabihae's korte carrière. Door relatieproblemen, overmatig gebruik van alcohol en heroïne, kreeg hij te kampen met ademhalingsmoeilijkheden en ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij kreeg een hartoperatie in 1970 en begon weer met optredens in 1971, maar moest weer een hartoperatie ondergaan in 1973. Helaas overleefde hij deze niet. Hij stierf 8 juni 1973 in Hammersmith, 38 jaar oud. Daarmee verloor Engeland een van de grootste tenorsaxofonisten van Europa.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1967 van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Toby Hayes. En in 2005 op cd heruitgebracht op het Fontana-label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Die leefde van 1935 tot 1973. Die live-opnamen die u zult horen zijn gemaakt door de BBC in 1967... van een kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Rod Matthewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. In dit kwartet voelt Hayes zich duidelijk vrijer. De composities zijn moderner en dat heeft ook duidelijk zijn weerslag op zijn spel. Maar zijn virtuositeit lijkt onbegrensd. Het eerste stuk dat u gaat horen is een stuk van Tubby Hayes zelf, getiteld Dear John B., opgedragen aan de vlak daarvoor overleden Britse jazzdrummer Johnny Butts. Daarna volgen nog Dolphin Dance van Herbie Hancock en nog 2 composities van eigen hand, de prachtige ballad Dedicated to Joy en het funky gespeelde Finky Minky, waarin u Hayes kunt horen op fluit, wat hij ook uitstekend beheerst. De aankondigingen zijn van Humphrey Lyttelton, de bekende Engelse jazztrompetist die jarenlang zijn programma BBC Jazz Club presenteerde, waarvan deze opnamen ook afkomstig zijn.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes, gemaakt op 23 januari, 7 augustus en 11 oktober 1967 voor de BBC Radio. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Door de vele optredens, radio- en plaatopnamen werd het kwartet een zeer hechte groep, wat duidelijk te horen is in deze live-opname. Er was een geweldige interactie tussen alle vier de muzici en er werd zeer energiek gemusiceerd. Het kwartet deed niet onder voor welke bekende Amerikaanse groep dan ook. Het eerstvolgende stuk in dit tweede blok is een prachtige vertolking van de door Gordon Jenkins geschreven ballad This Is All I Ask. Daarna volgt het snelle Change of Setting, een eigen compositie. Door zijn technische perfectie was Tubby in staat om met het grootste gemak de meest snelle tempi te spelen, wat men vandaag de dag bijna een lost art zou kunnen noemen. Hierna nog even een kort vraaggesprekje met Humphrey Lyttelton. En hierop volgt dan weer een original met de leider op fluit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Emercy-label van het Tubby Hayes Quintet uit 1962 in Ronnie Scott's in Londen. Een programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag het derde en laatste deel van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collectieve hardbopgroep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver en drummer Art Blakey. Pianist en medeoprichter Horace Silver verliet de groep in 1956 om zijn eigen quintet te beginnen. Drummer Art Blakey ging door met de groep en in wisselende bezettingen dan wel. En vanaf 1958 kreeg de band de officiële naam Art Blakey and the Jazz Messengers. 16 juni 1963 werden er live-opnamen gemaakt voor het Riverside-label in Birdland in New York. De bezetting van de groep, inmiddels uitgebreid van quintet tot sextet, is Freddie Hubbard, trompet, Wayne Shorter, tenorsax, Curtis Fuller, trombone, Cedar Walton, piano, Reggie Workman, bas en de leider Art Blakey aan het slagwerk. Van deze live-registratie krijgt u nu 9 stukken te horen. 4 daarvan zijn van de hand van Blakey's muzikaal leider Wayne Shorter. Het titelstuk van deze CD, Ugetsu, is geschreven door Cedar Walton en de overige stukken zijn een standaard, 2 composities van Curtis Fuller en het bekende The Theme.

In House of Hard Bop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 16 juni 1963 in Birdland in New York. Wat opvalt bij deze opname is het feit dat de leider zelf geen enkele solo speelt. Slechts aan het begin van de eindtune, de theme, levert Blakey even zijn signatuur af. Maar zijn onnavolgbare swing en dynamiek zijn verder duidelijk aanwezig. Door toevoeging van een trombone in de frontline en de composities en arrangementen van Charter, Fuller en Walton, later ook Freddie Hubbard, is het geluid van de groep breder en vetter geworden. Bijna als een kleine big band. Vooral in Japan zou de groep in deze bezetting enorme successen boeken. De sound in deze line-up hebben de Jazz Messengers echter nooit meer kunnen evenaren.

In dit programma heeft u geluisterd naar live-opnamen voor het Blue Note label van Art Blakey and the Jazz Messengers in 1959 in Birdland, New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collective hard bop groep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver, die leefde van 1928 tot 2014, en rond drummer Art Blakey, en die leefde van 1919 tot 1990. En de verdere bezetting van de groep is Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, Doc Watkins, bas. Op 23 november 1955 werden er live opnamen gemaakt voor het befaamde Blue Note label en dat gebeurde in Café Bohemia in New York. Voor deze live registratie krijgt u 8 stukken te horen. 3 van deze 8 stukken zijn van de hand van Kenny Dorham en 1 van de hand van Hank Mobley.
1: And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note right here on the scene. We're putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the Jazz Messengers. On the piano, we have the incomparable Horace Silver. On the bass, all the way from Motor City, ladies and gentlemen, one of the youngest and finest bass players in the business today, our bassist, Doug Watkins. Doug Watkins. And on the tenor saxophone, we have a new star on the modern jazz horizon, Hank Mobley. Hank Mobley. And on the trumpet, we have a perennial favorite. It's with the prophet of modern jazz, Charlie Parker. He's our arranger now and our trumpeter. The uncrowned king, ladies and gentlemen, Kenny Dorham. Kenny Dorham. And at this time, we want to do a little thing that was recorded before some of us playing up here got into the world. Beautiful thing entitled Salt Winds.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van de Jazz Messengers. En die zijn gemaakt op 23 november 1955 in Café Bohemia in New York. In de bezetting hoort u wederom Kenny Dorham trompet, Hank Mobley tenor sax, Horace Silver piano, Doc Watkins bas en Art Blakey drums.

U heeft tot nu toe geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino met het Nederlandse trio van pianist Louis van Dijk. We gaan nog even door. Toen Rosolino midden jaren 70 in Nederland was, heeft hij ook studio-opnamen gemaakt met het Metropoolorkest onder leiding van Dolph van der Linden. We horen nu dit grote ensemble met strijkers en Frank Rosolino in de hoofdrol in Violets. Deze geweldige trombonist zou overigens, tot ieders verdriet, eind 1978 zelfmoord plegen. Hij was toen pas 52 jaar oud. De redenen voor zijn daad zijn nooit duidelijk geworden.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosalino, bijgestaan door het trio van de Nederlandse pianist Louis van Dijk. De opnamen waren uit 1973 en 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die hiermee tevens afscheid neemt van dit programma. Maar gelukkig heeft hij een belangrijke opvolger voor House of Hard Bop gevonden, en wel in de persoon van de gerenommeerde drummer Erik Ineke. Zijn eerste uitzending kunt u op 19 september aanstaande beluisteren. Waarover dat zal gaan? Nou, dat houden we nog even geheim. Maar u ziet het binnenkort op onze site verschijnen. En het zou misschien best wel eens over de Jazz Messengers kunnen gaan. Erik Ineke kennende, maar oké, we wachten het maar even af.

U luistert naar de concertzender House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 over de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Hij leefde van 1926 tot 1978. Voornamelijk actief aan de Amerikaanse westkust, maar qua stijl kan hij toch gerekend worden tot de hard bop. Rosolino was zeer productief, speelde in talloze big bands, deed studiowerk en trad op in kleine bezettingen. We beginnen met kwartetopname uit 1956. Als mede-aanvoerder hoort u de bekende pianist Sonny Clark. Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende standards, maar het derde en vijfde stuk zijn aan de hand van Rosolino.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1954 en 1955 met de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opname met de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Die leefde van 1926 tot 1978. Hij werd geboren in Detroit en zou deel uitmaken van tal van orkesten, zoals dat van Gene Krupa, Stan Kenton, Benny Carter en Quincy Jones. Daarnaast was hij actief in de studio's van Hollywood. Vandaag horen we hem in kleine bezettingen, omdat zijn fenomenale techniek en zeggingskracht dan goed tot hun recht komen. We beginnen met een kwartet dat, naast trombonist Frank Rosolino, verder bestaat uit pianist Sonny Clark, bassist Wilfred Middlebrooks en drummer Stan Levy. De studioopnamen werden gemaakt in Hollywood in mei 1956.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino, die leefde van 1926 tot 1978. Zojuist hoorde u studioopname uit 1956, uit zijn vroege periode dus. Daarna zou hij volop aan het werk blijven in verschillende bezettingen en veel buitenlandse tournees maken, albums onder eigen naam uitbrengen en talloze meer met anderen. We maken nu een sprong in de tijd en gaan verder met opname uit 1978, ruim 20 jaar later dus. Opvallend is dat Rosolino dan nog niets van zijn virtuositeit en zeggingskracht heeft verloren. Hij speelt misschien nog wel gewaagder en vrijer dan daarvoor. Helaas is Frank Rosolino op tragische wijze om het leven gekomen. Eind november 1978 heeft hij zelfmoord gepleegd. De motieven daarover zijn nooit opgehelderd. Rosolino was in het dagelijks leven een clownesk persoon, zoals hij vaak uitte in zijn geestige vocale escapades, maar hij had kennelijk ook een meer sombere kant. U kunt nu luisteren naar enkele van de laatste opnamen die hij maakte. Ze zijn van 1 augustus 1978. De andere muzici van het Rosolino Quartet zijn Larry Willis, piano, Kevin Brandon, bas en Billy Higgins, slagwerk.

In het programma House of Heart Bop heeft u geluisterd naar het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Deze concertopnamen werden gemaakt in augustus 1972 tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die overigens tot zijn grote genoegen bij dit optreden aanwezig was.

de concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag zijn we aan deel 14 toegekomen van een serie die gewijd is aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. In vorige afleveringen was hij te horen in verschillende bezettingen en met talloze bekende solisten. Maar in dit laatste uur van deze serie komt hij in zijn eentje aan bod als solopianist. Thelonious Monk wordt gerekend tot een vertegenwoordiger van de hardbop-stijl, maar hij heeft daarbinnen altijd een bijzondere positie ingenomen. Hij was niet echt een virtuose pianist. Hij onderscheidde zich door zijn aparte timing, zijn melodische improvisaties en vooral door zijn originele eigen composities die nog steeds regelmatig worden uitgevoerd. In dit uur solo-opname uit de jaren 1962 tot en met 1968. Ze werden in de tijd opgenomen voor Columbia Records. Het eerste stuk is een van de bekendste composities van Monk, Round Midnight. Daarna volgen 5 interpretaties van bekende songs uit het standaard jazzrepertoire en daaruit blijkt zijn affiniteit met het verleden.